0: en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van
9: Kester.
10: Ik ben Marcia van Kerkpoint.
11: En ik speel op een cello van
10: het
11: Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: De muziekexperts. Live op BR6.
14: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
15: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Het staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
2: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
1: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
3: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
1: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 5 kilometer. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 4. Vanuit Gouda langzaam rijden en stilstaan tussen Knooppunt Gouwen en Nieuwkerk aan de IJssel 4 kilometer. En op de N11 Leiden-Bodegraven 3 kilometer file voor de aansluiting met de A12. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
11: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: De regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Aanstaande vrijdag luidt het Evertshuis het weekend in met een foute bingo. Bezoekers worden aangemoedigd om in hun meest foute outfit te komen en vooral hun guilty pleasures mee te nemen. Tijdens 9 bingo-rondes zijn er volop kansen op leuke en misschien een tikje foute prijzen. De bar is geopend en muziek zorgt voor een gezellige sfeer. Het is vooral een avond om samen met vrienden, buur of collega's te lachen, een drankje te drinken en het weekend goed te beginnen. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de Foute Bingo. Dit is een gezamenlijke productie van het Evertshuis en Bij Bor. De Foute Bingo is vrijdag 9 oktober vanaf 8 uur in het Evertshuis in Bodegraven. ProRail start maandag 12 oktober met de vernieuwing van de Gouwe Spoorbrug in Alphen aan de Rijn. De werkzaamheden duren tot en met juli 2027. In die periode rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Schiphol. Ook zijn op de stations Bodegraven en Alphen aan de Rijn 20 extra e-bikes beschikbaar. Deze zijn te reserveren via de NS-app. De werkzaamheden zijn nodig om de spoorbrug veilig en betrouwbaar te houden. Onder meer de fundering, landhoofden, middenpijler en technische installaties worden vernieuwd. Het beweegbare deel van de brug wordt gerenoveerd en opnieuw gebruikt. Na de werkzaamheden moet de vernieuwde brug naar verwachting weer zo'n 100 jaar meegaan. In de eerste week krijgen reizigers op beide stations bovendien gratis koffie en thee.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag is extra vertraging tussen de Keteltunnel en Rijswijk. 10 kilometer file met daar zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Verder zijn er nog niet al te veel bijzonderheden onderweg. Op de N11 Leiden richting Bodegraven staat file voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
2: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
1: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
3: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
1: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet veel drukker dan gebruikelijk in onze regio. Er staan een paar wat langere files nu op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Nieuwerbrug en de Meren 12 kilometer. De extra reistijd is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Luister elke zaterdagnacht van

0: Agenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Aanstaande vrijdag luidt het Evertshuis het weekend in met een foute bingo. Bezoekers worden aangemoedigd om in hun meest foute outfit te komen en vooral hun guilty pleasures mee te nemen. Tijdens 9 bingo-rondes zijn er volop kansen op leuke en misschien een tikje foute prijzen. De bar is geopend en muziek zorgt voor een gezellige sfeer. Het is vooral een avond om samen met vrienden, buren of collega's te lachen, een drankje te drinken en het weekend goed te beginnen. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de Foute Bingo. Dit is een gezamenlijke productie van het Evertshuis en Bij Bor. De Foute Bingo is vrijdag 9 oktober vanaf 8 uur in het Evertshuis in Bodegraven. ProRail start maandag 12 oktober met de vernieuwing van de Gouwe Spoorbrug in Alphen aan de Rijn. De werkzaamheden duren tot en met juli 2027. In die periode rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Schiphol. Ook zijn op de stations Bodegraven en Alphen aan de Rijn 20 extra e-bikes beschikbaar. Deze zijn te reserveren via de NS-app. De werkzaamheden zijn nodig om de spoorbrug veilig en betrouwbaar te houden. Onder meer de fundering, landhoofden, middenpijler en technische installaties worden vernieuwd. Het beweegbare deel van de brug wordt gerenoveerd en opnieuw gebruikt. Na de werkzaamheden moet de vernieuwde brug naar verwachting weer zo'n 100 jaar meegaan. In de eerste week krijgen reizigers op beide stations bovendien gratis koffie en thee.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Extra vertraging is er op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is een half uur. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Woerden. 11 kilometer file met daar een half uur vertraging. A44 vanuit Den Haag tussen Oegstgeest en Kaagdorp. 6 kilometer file en daar is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
2: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
1: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu €500.000 per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
3: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
1: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500.000. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ippenburg en Hoogmade, 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Nou, verder lossen de files aardig op. De meeste files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. Op de A12 Den Haag-Utrecht nog een kwartier oponthoud tussen Bodegraven en Woerden. En op de N11 van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer file met ook daar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy van
13: Kester. Ik ben Marcia van
12: Scherp
13: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds. Ik ben Nadine van
10: Sterrenhuiting. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
15: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
14: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
15: Het is niet te geloven, hij zit erin!
14: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
16: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
14: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
17: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
14: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
18: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Aanstaande vrijdag luidt het Evertshuis het weekend in met een foute bingo. Bezoekers worden aangemoedigd om in hun meest foute outfit te komen en vooral hun guilty pleasures mee te nemen. Tijdens 9 bingo-rondes zijn er volop kansen op leuke en misschien een tikje foute prijzen. De bar is geopend en muziek zorgt voor een gezellige sfeer. Het is vooral een avond om samen met vrienden, buur of collega's te lachen, een drankje te drinken en het weekend goed te beginnen. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de Foute Bingo. Dit is een gezamenlijke productie van het Evertshuis en Bij Bor. De Foute Bingo is vrijdag 9 oktober vanaf 8 uur in het Evertshuis in Bodegraven. ProRail start maandag 12 oktober met de vernieuwing van de Gouwe Spoorbrug in Alphen aan de Rijn. De werkzaamheden duren tot en met juli 2027. In die periode rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Schiphol. Ook zijn op de stations Bodegraven en Alphen aan de Rijn 20 extra e-bikes beschikbaar. Deze zijn te reserveren via de NS-app. De werkzaamheden zijn nodig om de spoorbrug veilig en betrouwbaar te houden. Onder meer de fundering, landhoofden, middenpijler en technische installaties worden vernield. Het beweegbare deel van de brug wordt gerenoveerd en opnieuw gebruikt. Na de werkzaamheden moet de vernieuwde brug naar verwachting weer zo'n 100 jaar meegaan. In de eerste week krijgen reizigers op beide stations bovendien gratis koffie en thee.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Er staan nog een paar wat langere files. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen de Keteltunnel en Ypenburg 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Verderop tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp nog 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug een half uur vertraging in 6 kilometer file. N11 Alphen aan de Rijn richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 2 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernieling aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Zoeterwoude en Roelofarensveen, 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Aanstaande vrijdag luidt het Evertshuis het weekend in met een foute bingo. Bezoekers worden aangemoedigd om in hun meest foute outfit te komen en vooral hun guilty pleasures mee te nemen. Tijdens 9 bingo-rondes zijn er volop kansen op leuke en misschien een tikje foute prijzen. De bar is geopend en muziek zorgt voor een gezellige sfeer. Het is vooral een avond om samen met vrienden, buren of collega's te lachen, een drankje te drinken en het weekend goed te beginnen. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de Foute Bingo. Dit is een gezamenlijke productie van het Evertshuis en Bij Bor. De Foute Bingo is vrijdag 9 oktober vanaf 8 uur in het Evertshuis in Bodegraven. ProRail start maandag 12 oktober met de vernieuwing van de Gouwe Spoorbrug in Alphen aan de Rijn. De werkzaamheden duren tot en met juli 2027. In die periode rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Schiphol. Ook zijn op de stations Bodegraven en Alphen aan de Rijn 20 extra e-bikes beschikbaar. Deze zijn te reserveren via de NS-app. De werkzaamheden zijn nodig om de spoorbrug veilig en betrouwbaar te houden. Onder meer de fundering, landhoofden, middenpijler en technische installaties worden vernieuwd. Het beweegbare deel van de brug wordt gerenoveerd en opnieuw gebruikt. Na de werkzaamheden moet de vernieuwde brug naar verwachting weer zo'n 100 jaar meegaan. In de eerste week krijgen reizigers op beide stations bovendien gratis koffie en thee.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Roelofarensveen en Leidschendam 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Aanstaande vrijdag luidt het Evertshuis het weekend in met een foute bingo. Bezoekers worden aangemoedigd om in hun meest foute outfit te komen en vooral hun guilty pleasures mee te nemen. Tijdens 9 bingo-rondes zijn er volop kansen op leuke en misschien een tikje foute prijzen. De bar is geopend en muziek zorgt voor een gezellige sfeer. Het is vooral een avond om samen met vrienden, buren of collega's te lachen, een drankje te drinken en het weekend goed te beginnen. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de Foute Bingo. Dit is een gezamenlijke productie van het Evertshuis en Bij Bor. De Foute Bingo is vrijdag 9 oktober vanaf 8 uur in het Evertshuis in Bodegraven. ProRail start maandag 12 oktober met de vernieuwing van de Gouwe Spoorbrug in Alphen aan de Rijn. De werkzaamheden duren tot en met juli 2027. In die periode rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Schiphol. Ook zijn op de stations Bodegraven en Alphen aan de Rijn 20 extra e-bikes beschikbaar. Deze zijn te reserveren via de NS-app. De werkzaamheden zijn nodig om de spoorbrug veilig en betrouwbaar te houden. Onder meer de fundering, landhoofden, middenpijler en technische installaties worden vernield. Het beweegbare deel van de brug wordt gerenoveerd en opnieuw gebruikt. Na de werkzaamheden moet de vernieuwde brug naar verwachting weer zo'n 100 jaar meegaan. In de eerste week krijgen reizigers op beide stations bovendien gratis koffie en thee.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude staat file tussen knooppunt Ommendijk en knooppunt Hoflied 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei?
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt?
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Aanstaande vrijdag luidt het Evertshuis het weekend in met een foute bingo. Bezoekers worden aangemoedigd om in hun meest foute outfit te komen en vooral hun guilty pleasures mee te nemen. Tijdens 9 bingo-rondes zijn er volop kansen op leuke en misschien een tikje foute prijzen. De bar is geopend en muziek zorgt voor een gezellige sfeer. Het is vooral een avond om samen met vrienden, buren of collega's te lachen, een drankje te drinken en het weekend goed te beginnen. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de Foute Bingo. Dit is een gezamenlijke productie van het Evertshuis en Bij Bor. De Foute Bingo is vrijdag 9 oktober vanaf 8 uur in het Evertshuis in Bodegraven. ProRail start maandag 12 oktober met de vernieuwing van de Gouwe Spoorbrug in Alphen aan de Rijn. De werkzaamheden duren tot en met juli 2027. In die periode rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Schiphol. Ook zijn op de stations Bodegraven en Alphen aan de Rijn 20 extra e-bikes beschikbaar. Deze zijn te reserveren via de NS-app. De werkzaamheden zijn nodig om de spoorbrug veilig en betrouwbaar te houden. Onder meer de fundering, landhoofden, middenpijler en technische installaties worden vernieuwd. Het beweegbare deel van de brug wordt gerenoveerd en opnieuw gebruikt. Na de werkzaamheden moet de vernieuwde brug naar verwachting weer zo'n 100 jaar meegaan. In de eerste week krijgen reizigers op beide stations bovendien gratis koffie en thee.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude staat voor de Corbelo-tunnel 3 kilometer file. Je hebt 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude. Voor de Corbulo-tunnel heb je 10 minuten vertraging. Staat 3 kilometer door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Aanstaande vrijdag luidt het Evertshuis het weekend in met een foute bingo. Bezoekers worden aangemoedigd om in hun meest foute outfit te komen en vooral hun guilty pleasures mee te nemen. Tijdens 9 bingo-rondes zijn er volop kansen op leuke en misschien een tikje foute prijzen. De bar is geopend en muziek zorgt voor een gezellige sfeer. Het is vooral een avond om samen met vrienden, buren of collega's te lachen, een drankje te drinken en het weekend goed te beginnen. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de Foute Bingo. Dit is een gezamenlijke productie van het Evertshuis en Bij Bor. De Foute Bingo is vrijdag 9 oktober vanaf 8 uur in het Evertshuis in Bodegraven. ProRail start maandag 12 oktober met de vernieuwing van de Gouwe Spoorbrug in Alphen aan de Rijn. De werkzaamheden duren tot en met juli 2027. In die periode rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Schiphol. Ook zijn op de stations Bodegraven en Alphen aan de Rijn 20 extra e-bikes beschikbaar. Deze zijn te reserveren via de NS-app. De werkzaamheden zijn nodig om de spoorbrug veilig en betrouwbaar te houden. Onder meer de fundering, landhoofden, middenpijler en technische installaties worden vernield. Het beweegbare deel van de brug wordt gerenoveerd en opnieuw gebruikt. Na de werkzaamheden moet de vernieuwde brug naar verwachting weer zo'n 100 jaar meegaan. In de eerste week krijgen reizigers op beide stations bovendien gratis koffie en thee.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Aanstaande vrijdag luidt het Evertshuis het weekend in met een foute bingo. Bezoekers worden aangemoedigd om in hun meest foute outfit te komen en vooral hun guilty pleasures mee te nemen. Tijdens 9 bingo-rondes zijn er volop kansen op leuke en misschien een tikje foute prijzen. De bar is geopend en muziek zorgt voor een gezellige sfeer. Het is vooral een avond om samen met vrienden, buren of collega's te lachen, een drankje te drinken en het weekend goed te beginnen. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de Foute Bingo. Dit is een gezamenlijke productie van het Evertshuis en Bij Bor. De Foute Bingo is vrijdag 9 oktober vanaf 8 uur in het Evertshuis in Bodegraven. ProRail start maandag 12 oktober met de vernieuwing van de Gouwe Spoorbrug in Alphen aan de Rijn. De werkzaamheden duren tot en met juli 2027. In die periode rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Schiphol. Ook zijn op de stations Bodegraven en Alphen aan de Rijn 20 extra e-bikes beschikbaar. Deze zijn te reserveren via de NS-app. De werkzaamheden zijn nodig om de spoorbrug veilig en betrouwbaar te houden. Onder meer de fundering, landhoofden, middenpijler en technische installaties worden vernieuwd. Het beweegbare deel van de brug wordt gerenoveerd en opnieuw gebruikt. Na de werkzaamheden moet de vernieuwde brug naar verwachting weer zo'n 100 jaar meegaan. In de eerste week krijgen reizigers op beide stations bovendien gratis koffie en thee.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Agenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy van
11: Kester. Ik ben Marcia van
10: Kerk
11: en ik speel op een cello van het
12: Muziekinstrumentenfonds.
8: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Aanstaande vrijdag luidt het Evertshuis het weekend in met een foute bingo. Bezoekers worden aangemoedigd om in hun meest foute outfit te komen en vooral hun guilty pleasures mee te nemen. Tijdens 9 bingo-rondes zijn er volop kansen op leuke en misschien een tikje foute prijzen. De bar is geopend en muziek zorgt voor een gezellige sfeer. Het is vooral een avond om samen met vrienden, buur of collega's te lachen, een drankje te drinken en het weekend goed te beginnen. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de Foute Bingo. Dit is een gezamenlijke productie van het Evertshuis en Bij Bor. De Foute Bingo is vrijdag 9 oktober vanaf 8 uur in het Evertshuis in Bodegraven. ProRail start maandag 12 oktober met de vernieuwing van de Gouwe Spoorbrug in Alphen aan de Rijn. De werkzaamheden duren tot en met juli 2027. In die periode rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Schiphol. Ook zijn op de stations Bodegraven en Alphen aan de Rijn 20 extra e-bikes beschikbaar. Deze zijn te reserveren via de NS-app. De werkzaamheden zijn nodig om de spoorbrug veilig en betrouwbaar te houden. Onder meer de fundering, landhoofden, middenpijler en technische installaties worden vernieuwd. Het beweegbare deel van de brug wordt gerenoveerd en opnieuw gebruikt. Na de werkzaamheden moet de vernieuwde brug naar verwachting weer zo'n 100 jaar meegaan. In de eerste week krijgen reizigers op beide stations bovendien gratis koffie en thee.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam maar zeker weer drukker op de weg. Het loopt onder meer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Daar heb je nu zo'n 10 minuten oponthoud. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren op de A20 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam steeds drukker op de weg, want de spits is begonnen. Op de A4 sta je nu 10 minuten vast van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Verder rijdt het langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En ook op de A20 richting Hoek van Holland doe je er 10 minuten langer over bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Aanstaande vrijdag luidt het Evertshuis het weekend in met een foute bingo. Bezoekers worden aangemoedigd om in hun meest foute outfit te komen en vooral hun guilty pleasures mee te nemen. Tijdens 9 bingo-rondes zijn er volop kansen op leuke en misschien een tikje foute prijzen. De bar is geopend en muziek zorgt voor een gezellige sfeer. Het is vooral een avond om samen met vrienden, buren of collega's te lachen, een drankje te drinken en het weekend goed te beginnen. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de Foute Bingo. Dit is een gezamenlijke productie van het Evertshuis en Bij Bor. De Foute Bingo is vrijdag 9 oktober vanaf 8 uur in het Evertshuis in Bodegraven. ProRail start maandag 12 oktober met de vernieuwing van de Gouwe Spoorbrug in Alphen aan de Rijn. De werkzaamheden duren tot en met juli 2027. In die periode rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Schiphol. Ook zijn op de stations Bodegraven en Alphen aan de Rijn 20 extra e-bikes beschikbaar. Deze zijn te reserveren via de NS-app. De werkzaamheden zijn nodig om de spoorbrug veilig en betrouwbaar te houden. Onder meer de fundering, landhoofden, middenpijler en technische installaties worden vernield. Het beweegbare deel van de brug wordt gerenoveerd en opnieuw gebruikt. Na de werkzaamheden moet de vernieuwde brug naar verwachting weer zo'n 100 jaar meegaan. In de eerste week krijgen reizigers op beide stations bovendien gratis koffie en thee.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam over 12 kilometer. Je hebt een half uur vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Knoop het Ketelplein 24 kilometer langzaam rijden. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 19 kilometer langzaam rijden. De verkeerde vertraging is 20 minuten. En een kwartier op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knoop het Gouwe 10 kilometer file. Veel vertraging op de Zuurhofbrug op de N15 Maasvlakte Rotterdam 9 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en Prins Klausplein 12 kilometer file. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein 27 kilometer file, 35 minuten vertraging. Een half uur op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer file. Ook een half uur op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Zwijndrecht 6 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. En op de N434 Wassenaar Zoeterwoude bij knooppunt Hoogvliet 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij. BR6.
13: Come on, Harry, we
12: want to
13: say goodnight to you.

0: regioagenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Aanstaande vrijdag luidt het Evertshuis het weekend in met een foute bingo. Bezoekers worden aangemoedigd om in hun meest foute outfit te komen en vooral hun guilty pleasures mee te nemen. Tijdens 9 bingo-rondes zijn er volop kansen op leuke en misschien een tikje foute prijzen. De bar is geopend en muziek zorgt voor een gezellige sfeer. Het is vooral een avond om samen met vrienden, buur of collega's te lachen, een drankje te drinken en het weekend goed te beginnen. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de Foute Bingo. Dit is een gezamenlijke productie van het Evertshuis en Bij Bor. De Foute Bingo is vrijdag 9 oktober vanaf 8 uur in het Evertshuis in Bodegraven. ProRail start maandag 12 oktober met de vernieuwing van de Gouwe Spoorbrug in Alphen aan de Rijn. De werkzaamheden duren tot en met juli 2027. In die periode rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Schiphol. Ook zijn op de stations Bodegraven en Alphen aan de Rijn 20 extra e-bikes beschikbaar. Deze zijn te reserveren via de NS-app. De werkzaamheden zijn nodig om de spoorbrug veilig en betrouwbaar te houden. Onder meer de fundering, landhoofden, middenpijler en technische installaties worden vernieuwd. Het beweegbare deel van de brug wordt gerenoveerd en opnieuw gebruikt. Na de werkzaamheden moet de vernieuwde brug naar verwachting weer zo'n 100 jaar meegaan. In de eerste week krijgen reizigers op beide stations bovendien gratis koffie en thee.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoofdvliet 11 kilometer. Meer dan een half uur op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmaar en knooppunt Ketelplein. 27 kilometer file staat daar. 21 kilometer file op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Vertraging is meer dan een half uur. Een kwartier op de A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Rode Reizen en Rotterdam-Feyenoord. Komt ook door een kapotte vrachtwagen daar. Bijna een uur vertraging op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij de Suurhofbrug. 9 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad.

0: In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Weer een drukke avondspits op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmade knoop het Ketelplein 27 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten Oost en Woerden 13 kilometer file, 20 minuten vertraging. Kwartier op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Knopen de Brekseplein en Rotterdam-Delshaven. Heel veel vertraging op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug 9 kilometer door de problemen met het asfalt is de linkerrijstrook nog dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Aanstaande vrijdag luidt het Evertshuis het weekend in met een foute bingo. Bezoekers worden aangemoedigd om in hun meest foute outfit te komen en vooral hun guilty pleasures mee te nemen. Tijdens 9 bingo-rondes zijn er volop kansen op leuke en misschien een tikje foute prijzen. De bar is geopend en muziek zorgt voor een gezellige sfeer. Het is vooral een avond om samen met vrienden, buren of collega's te lachen, een drankje te drinken en het weekend goed te beginnen. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de Foute Bingo. Dit is een gezamenlijke productie van het Evertshuis en Bij Bor. De Foute Bingo is vrijdag 9 oktober vanaf 8 uur in het Evertshuis in Bodegraven. ProRail start maandag 12 oktober met de vernieuwing van de Gouwe Spoorbrug in Alphen aan de Rijn. De werkzaamheden duren tot en met juli 2027. In die periode rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Schiphol. Ook zijn op de stations Bodegraven en Alphen aan de Rijn 20 extra e-bikes beschikbaar. Deze zijn te reserveren via de NS-app. De werkzaamheden zijn nodig om de spoorbrug veilig en betrouwbaar te houden. Onder meer de fundering, landhoofden, middenpijler en technische installaties worden vernield. Het beweegbare deel van de brug wordt gerenoveerd en opnieuw gebruikt. Na de werkzaamheden moet de vernieuwde brug naar verwachting weer zo'n 100 jaar meegaan. In de eerste week krijgen reizigers op beide stations bovendien gratis koffie en thee.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat 12 kilometer file tussen Knopend Lunetten en Woerden. Vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam 5 minuten bij Knopend Terbrechtseplein. 10 minuten op de A16 Rotterdam-Breda bij Knopend Ridderkerk. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Knopend Terbrechtseplein en Delfshaven 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar

0: dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
1: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
0: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jessel Gus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
2: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
0: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam staat het nog steeds stil tussen Maasvlakte en Suurhofbrug over 8 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger geworden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
2: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
1: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer.

0: mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Luister elke zaterdagnacht

0: voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. U luistert naar Gewijde Muziek, het religieus radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
2: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen, Liane Vrieswijk. Vandaag gaan we beginnen met een tekst uit Job 11, vers 18. Zelfbesef keert terug, want er is weer hoop. 'S Avonds loop je de ronde en gaat rustig naar bed. 'S Nachts lijken zorgen vaak groter, angst buiten proportie. Denk dan eens aan deze tekst. Bij God ben je veilig en geborgen, hoe de omstandigheden ook zijn.

Ik ben niet in de wereld gekomen om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden. Johannes 12, vers 47b. God veroordeelt je niet. Hij heeft je lief.

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13, vers 13. Deze prachtige woorden krijgen we na iedere kerkdienst als een omhelzing van God met ons mee.

Hij moet groter worden en ik kleiner. Johannes 3, vers 30. Wat vermoeiend kan het zijn jezelf alsmaar te moeten bewijzen. Deze woorden roepen ons op het eens andersom te proberen. Dat geeft rust.

Sta op en schitter, want uw licht is gekomen. De glorie van de Heer komt over u. Jesaja 60, vers 1. Voel je je klein en moe? Besef je dat je zelf niet hoeft te schitteren? Je mag er zijn in het licht van Gods aangezicht en door zijn liefde.

Leer ons de vluchtigheid te zien van ons leven. Laat die wijsheid doordringen tot ons hart. Psalm 90, vers 12. Een sombere psalm? Integendeel. Niet aftellen tot het eind, maar tellen tot een nieuw begin.

De Heer is mij van verre verschenen. Hij zei, mijn liefde voor u duurt eeuwig. Ik blijf u altijd gunstig gezind. Jeremia 11, vers 3. Dat zei God tegen Israël. En dat zegt hij tegen jou en mij. Waarom? Omdat we zulke lievertjes zijn? Nee, God houdt niet van ons omdat wat we doen, maar ondanks alles wat we doen. Die liefde zal nooit eindigen.

Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hebreeën 13, vers 8. Heerlijk, iemand die niet wispelturig is, zoals wij vaak zijn. Op hem kun je aan.

Laten we dus voortaan elkaar niet veroordelen. Neem u liever voor uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Romeinen 14, vers 13. Wat doen we dat graag en gemakkelijk, hè? Een oordeel over een ander uitspreken, hardop of in gedachten.

0: naar PRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
2: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
1: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages.

0: reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Mijn naam is Daniel Rowland.
4: Ik ben Remy van
5: Kesten. Ik ben Marcia van Kerkwens.
6: En ik speel op een cello van
5: het
6: Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
12: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

Een hele goede avond en fijn dat je weer luistert naar Praise the Lord with Music op RTW FM en BR6. Dit is Planet Shakers met Nothing is Impossible.

Ja, we zijn begonnen met de muziek van Planet Shakers dus. En we hebben nog zoveel muziek staan van onder andere Rijer en M. Michelle Lima. Nu eerst het Adem Project met het nummer Adem. Praise the Lord with Music. Vandaag weer aanwezig een uur lang.

Rijer en Michelle Lee, Sarah Ben Hamida en Awake Movement. Met het nummer Adem van, ja, wij hoorden hier bij Praise the Lord with Music op R2FM en BR6. En we gaan naar het Ademproject met Eliza, Pearl Josephson, William Wixley, Abigail Martina, Amanda Locke, Ruben van der Lagemaat, Matthias Bleker, Yassira en Thomas Nutma met de medley. En dat is de heilige medley hier bij Praise the Lord with Music.

zeker waar. Alle glorie aan Jezus, aan onze God. Je hoorde Kees Kreinhardt en Eline Bakker uit mijn hoofd gezegd. Die naam kon ik niet helemaal goed zien op tijd. De theatertour gaan we naartoe. Ja, welke theatertour? Nou, die van Martijn Buwalda. Ja, die keert dus weer terug naar de theaters met zijn gloednieuwe voorstelling De Rest Mag Je Hebben. Een avond gevuld met liedjes van zijn nieuwe album, geliefde oude nummers en natuurlijk zijn verhalen. In De Rest Mag Je Hebben zingt en vertelt Martijn zich door het alledaagse leven op zijn kenmerkende wijze. Een ode aan het onvermogen aan vallen en opstaan, aan controle verliezen en aan zoeken naar waar het nou echt om gaat. Martijn brengt een avond met een lach en een traan. Ontwapenend, pretentieloos en nog altijd schaamteloos hoopvol. Kom en geniet van deze prachtige voorstelling in het theater bij jou in de buurt. En ja, dan zullen we echt nog wel even geduld moeten hebben, want de eerste data zijn al stijf uitverkocht. Maar als ik een beetje ga kijken op de website van TrueTickets.nl, waar u tickets ook kan halen, dan zie ik dat die op 8 april volgend jaar dus in Alphen aan de Rijn staat. En ook nog op 10 juni in Gouda, ook volgend jaar dus. Martijn Buwalda met zijn theatertour De Rest Mag Je Hebben. En dat gelijknamige nummer gaan we draaien. Hier hoort u Martijn Buwalda.

Nou ja, dat doen wij natuurlijk ook hier, hè. De naam van Jezus prijzen. Praise the Lord with music. Dus met muziek prijzen we de Heer. Jorde André van Zel. En ik ben al bij het einde gekomen van Praise the Lord with music. Volgende week ben ik er helaas niet. Ik ben op kamp met de gemeente waar ik in zit. Met de kerk. Dus die week erop ben ik er gewoon wel. En dat is dus voor RTW ben ik er op 2 oktober zitten we dan alweer, ben ik daar. En voor BR6 ben ik er dan weer op 8 oktober. Ja, praise the Lord with music. Iedere week een uurtje heerlijke gospel. Nou, we gaan nog een nummer draaien van God Center Voorschoten. En dat is een nummer Alles wat ik wil is uw liefde. Ik wens u een hele goede week en tot over 2 weken.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
2: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl.

0: diabetesplus.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyad gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is

0: hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
1: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
1: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
1: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: agenda.
1: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.